0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: King. Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
0: King. Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

drop down

0: Distortion.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier op Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Van Wil van Justitie is erg blij met deze stap. De EU wil nog verder gaan door criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst te zetten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakten Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. De ter dood veroordeelde Krista Pike uit Tennessee leeft nog. De dodelijke injectie slaat niet aan. Pike's executie werd op het laatste moment tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Het executiebevel van Pike verloopt over een uur. Ze zit al 30 jaar in de dodencel na de moord op een klasgenoot. En bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten vallen vanochtend buien en daar kan ook onweer bij zitten. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
2: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week bij Shell diverse varianten 1 plus 1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog. Ze heet Krista Pike en kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties. Maar die werkten niet. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Krista Pike zou nu naar een ziekenhuis zijn gebracht. Makelaars mogen straks alleen nog hun werk doen als ze zich inschrijven in een landelijk register, heeft de minister besloten. Dat is volgens haar de enige manier om misstanden te voorkomen. Makelaars hebben zelf ook regels gemaakt, maar die werken niet altijd. En daarom grijpt de minister nu in. Het is opnieuw onrustig geweest bij een AZC-protest. Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen gooiden demonstranten gisteravond met vuurwerk. Daardoor gingen ramen kapot. De politie heeft de daders nog niet kunnen pakken, wel iemand anders voor het verstoren van de openbare orde. En netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. Ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
14: Kink.
17: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
18: Ik zei een paar maanden geleden tegen iemand, voordat je het weet...
19: Een hele goede morgen.
18: Is het 1 oktober. En ik weet het nog als de dag van gisteren. En diegene, oh, dat duurt nog wel even.

0: gaan onze spotlight richten naar Leiden. Want daar, in de Nobel, staat een band die vorig jaar een fantastisch nieuw album afleverde. Dissonance Theory heette die plaat. En daarop stond ook nog eens een keer mijn favoriete track van 2025. En ik zou wel gek zijn als ik die niet vanochtend ga draaien in Keert in de Ochtend. Vanavond in de Nobel in Leiden, Corner. En van dat plaat, dat album die vorig jaar uitkwam, Dissonance Theory, is dit die fantastische track, Consequence. Goedemorgen.
1: Keihard in de Ochtend met Mike Arns, King Distortion.
2: Het is wel een leuk vent, ja.
3: Ja.

wisten wij veel in 98. Toen deze plaat uitkwam. Roots, Bloody Roots. Titeltrack is dit dus, die je zo net hoorde. Van Sepultura, dat het gelijk ook het laatste album zou zijn waarop Max als opperhoofd Sepultura te horen was. Helaas, moet ik toch zeggen, ja. Daarvoor nog Corona en Consequence. En dat is mijn favoriete track van 2025. En Corona staat vanavond in de Nobel in Leiden op de planken. Gaan we nieuwe muziek draaien hier in Keihard in de Ochtend. Enslaved heeft de derde nieuwe tease uitgebracht van het album wat gaat komen. Op 30 oktober wordt uitgebracht via Nuclear Blast. Dat album heet Mudge. En dat schrijf je als een M, I en dan zo'n O met zo'n kringelding erboven. Op zijn IJslands, zeg het maar. En waar gaat Tales of Trees over? Nou, de titel is natuurlijk letterlijk verhalen van bomen. Maar de band gaat het als metafoor gebruiken. Ik heb hier in de bio staan dat de zanger-bassist Grutle Kjeldson uitlegt dat bomen kunnen groeien, bloeien en floreren. Maar ook natuurlijk kunnen verwelken en verbranden. En daarmee trekt hij een parallel met de menselijke psyche die net als bomen zorg en aandacht nodig hebben. En verder is het ook nogal een eerbetoon aan de bomen, geeft hij toe. Dat zegt ook gitarist Ivar Björnsson. Die geeft ook toe dat het gewoon nog een eerbetoon is aan de bomen. En verwijzing naar de bijzondere, soms mysterieuze verwantschap tussen mens en natuur. Nou, dat mag je allemaal meenemen in de track die je nu gaat horen op King Distortion. Nieuwe zin van Enslaved. En die heet Tales of...

0: titeltrack van de nieuwe album van Saxon, Gods of Thunder. Album komt januari 2027 uit. Daarvoor hoorde je Enslaved, nieuwe single Tales of Trees. En daarvoor heb ik iets fout gezegd. Want ik zei dat Roots Bloody Roots uit 98 kwam. Maar gelukkig werd ik meteen door iedereen op de vingers getikt. En terecht, want Roots Bloody Roots kwam natuurlijk uit 1996. Groot gelijk, mail me vooral mike@kink.nl. Straks nog, Keert in de ochtend, Five Finger Death Punch, Dragon Force. En we trappen zo af na de headlines met Hail the Apocalypse van Avatar.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen?
11: Drakentemmen in het Verre Oosten?
12: Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
16: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
20: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
21: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de mid-season sale.
22: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de mid-season sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
23: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
24: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
26: De beste plek voor jou, NVM.
27: Dit is Kink Distortion.
28: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is artsen gelukt om de clitoris te herstellen bij vrouwen die vulva-kanker hebben gehad, meldt de Gelderlander. Daardoor kunnen ze ook weer een orgasme krijgen. Het is een wereldprimeur. In Amerika is de executie mislukt van een 50-jarige vrouw, Krista Pike. Ze kreeg vannacht in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties, maar ze leeft nog en is naar het ziekenhuis gebracht. En er komt een speciaal register voor makelaars om misstanden te voorkomen, heeft de minister bepaald. Makelaars zijn verplicht zich in te schrijven. Ze kunnen er ook worden uitgezet als ze de regels overtreden. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden.

Dragon Force met de nieuwe vocalist Alyssa White Glass en Hunger of the Beast. En zometeen ga ik een track draaien van het album Phantoma van Unleash the Archers. En zangeres Brittany Slays die kwam tijdens de coronapandemie op het idee om een album te maken over kunstmatige intelligentie, Phantoma, die op een dystopische aarde terechtkomt en geleidelijk gevoelens begint te ontwikkelen zoals een mens. Ik denk dat het toen nog science fiction werd geacht, maar binnenkort het niet meer is. Ben er bang voor dat zo dadelijk in Human Era van Unleash the Archers, dit is nog Five Finger Death Punch, een keert in de ochtend. En die oppresso liber.

Nu nog science fiction, maar voor hoe lang nog? Human Era. Kunstmatige intelligentie die menselijke gevoelens krijgt. Unleash the Archers op King Distortion in Keihard in de ochtend. Waarin we straks in het vervolg van Keihard in de ochtend nog muziek hebben van Charlotte Wessels. Mijn grote dikke ikketip van Luna Kills komt eraan. Mijn grote vriend, oud-journalist en recensent Metal Wim gaat het met jou hebben over zijn ontmoeting met The Grand Magus. En zometeen na 8 uur, meteen na het nieuws, Metallica en Damage Incorporated. En dit is nog de titeltrack van het laatste album van Anthrax. Wat een plaat is dat. Cursum Perficio.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. Daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verrast over, omdat het nergens ter wereld nog is gelukt. Er is al belangstelling van buitenlandse ziekenhuizen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos, dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en dat land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. De minister wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat niet doen, mogen ze niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar dat leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. En in de Amerikaanse staat Tennessee is het misgegaan bij de eerste executie van een vrouw daar in ruim 200 jaar. Christa Pike heet ze en uren na de dodelijke injecties leeft ze nog. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe is. Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in de jaren 90. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten nog buien. Op andere plekken is het vaker droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

Ruim 2 jaar geleden kwam het album Obsession uit van Charlotte Wessels. En een gesprek wat ik ooit met haar heb gehad, en ze heeft het volgens mij wel in meerdere interviews aangegeven, is dit haar favoriete track van die plaat. En die heet The Exorcism, daarvoor nog Metallica en Damage Incorporated. Ga zo dadelijk bellen met mijn grote vriend Metal Wim, voormalige journalist en recensent. Hij gaat je weer een verhaal vertellen omtrent zijn ontmoeting met The Grand Magus. Maar eerst is het tijd voor mijn grote dikke ikke tip van deze week. Het Finse Luna Kills heeft het weer geflikt, weer een fantastische single op de markt gebracht. En deze heet Supervillain. Welkom bij Keert in de Ochtend. Tot 9 uur ben ik nog bij je. Goedemorgen.

0: De hele week is het mijn grote dikke ikke tip deze week. Luna Kills, een super villain. En hij zit er alweer helemaal klaar voor.
1: Metal Wim.
2: Goedemorgen dames en heren. Hier zijn we dan weer. En deze keer gaan we het over een zanger hebben. Die man heeft een hele lange naam. Gewoon twee letters. JB. Iedereen kent hem. Als ik met hem ga praten in 2005 van de band Spiritual Beggars. Maar rond die tijd heeft hij nog een tweede band. Een driemansband waarbij hij niet alleen de bandleider is, maar ook de zanger. We hebben het over Grand Magus. En in 2005 hebben ze net Wolf's Return uitgebracht. En ik kreeg met hem te spreken. En hij vertelt me dat Wolf's Return eigenlijk de tweede plaat is waarbij ze het geluid hebben wat ze eigenlijk zochten. De eerste plaat was zomaar gedaan en was opgenomen en ze hadden zoiets van, nou, dat is niet het geluid dat wij zoeken, maar ja, we kunnen niet meer. En bij Monument, hun tweede, ging daar wel. En hij was er heel blij mee. En iedereen denkt, ja, hij is de bandleider, hij is ook echt de leider van de band. Ja, dat klopt, zegt hij. Maar mijn twee andere kompanen, Fox en Frederik, die zijn wel heel belangrijk, want zonder hun tweeën heb ik geen Grand Magus en kan ik het geluid niet produceren zoals ik dat zou willen. Dus wat zij doen is heel belangrijk. En ik zeg op een gegeven moment, jullie maken eigenlijk hele recht door zee metal, maar er zit wel heel veel in. Ja, dat klopt, zegt hij. Zeg maar, hoe weet je wanneer een nummer af is? Is dit nou niet moeilijk om er te veel in te stoppen? Nou, zegt hij, ik wil wel vermelden dat er heel veel gebeurt in onze muziek. Ook al lijkt wat we doen heel simpel. Maar dan, als je aan een nummer gaat schaven, moet je verwachten dat je niet over de top gaat. En dat is ons volgens mij best goed gelukt. Want het gevoel was, nou, dat we de nummers geschreven hebben, van zo zijn ze klaar. We moeten er niet meer aan doen. En ik moet hem gelijk geven, want Wolf's Return was voor mij de eerste Grand Magus plaat waarbij ik kippenvel kreeg, mijn haar overeind gingen staan. En ik dacht, zo de ju, dit is grandioos. En dan vraag ik aan hem, van, wat is one man voor iemand? Want dat is hun producer. Hij zegt, dat is een popproducer. Maar die wilde ik per se hebben, omdat hij het soort geluid produceert dat ik wil hebben. En die konden we dus niet krijgen bij de eerste plaat. Maar toen bleek dat het geluid helemaal niet goed was, hebben we in de platenmaats mee overlegd. Jongens, hey, je hebt gehoord, dat is bagger, hè? Ja. Dus bij Monument kregen we hem. En ja hoor, het geluid is veel beter. Als je Monument nooit gehoord hebt van Grand Magus en je vindt Grand Magus goed, doen. Want het is de eerste plaat waarbij ze hun eigen geluid hebben. Maar dan komt Wolf's Return. En ik mocht hem recenseren in die tijd. In de laatste headache die ooit verschenen is. Van Marcio Brongers. En ik geef die plaat in dat blad een 10. Waarom? Omdat die plaat mij helemaal onverblaast. Het is niet alleen de muziek. Wat een kruising in is tussen, heel simpel gezegd, Judas Priest en Manowar. In die contraien moet je denken. Er zit veel meer in, maar om het simpel te houden. Maar als dan het eerste nummer Kingslayer begint en JB trekt die muil van hem open, dan gebeurt er iets. Wat een ongelooflijke stem heeft die man. Het is niet alleen een prachtig nummer muzikaal, maar door de manier waarop hij zingt, is het helemaal af. En daarom wil ik graag dat nummer horen op King Distortion bij Keiharde in de ochtend. Via jou, Mike.
0: Yes. King Slayer.
2: Ja, please. Eén woord.
0: Lekker, Wim. En ik denk ook dat we heel veel mensen nu kennis laten maken met de Grand Magus. En dat is alleen maar goed. Ik vind het mooi dat je deze er deze week uit hebt gepikt.
2: Goed zo.
0: Dankjewel en volgende week.
2: Tot volgende week. Groetjes.

0: Ivory, je hoort de Ghost Kid op King Distortion in keihard in de ochtend. Daarvoor nog de Grand Magus en King Slayer. En daarvoor dus de ontmoeting waar Metal Wim over vertelde die hij had met de Grand Magus. In het vervolg van keihard in de ochtend heb ik zometeen nog muziek voor je van Amorphis, Gorilla, een classic van AC/DC. En zometeen direct naar de headlines Bring Me the Horizon en Pray for Plagues. King Distortion.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
16: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
18: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
19: Dit is Kink Distortion.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er komen nieuwe regels voor ZZP'ers, zegt de minister. Zelfstandigen moeten vanaf 2028 minstens 3 opdrachtgevers hebben... en ze moeten zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het is artsen van het Radboud UMC in Nijmegen gelukt de clitoris van vrouwen te herstellen naar vulvakanker. En daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verbaasd over. Er is inmiddels internationale belangstelling. En een uitje naar een museum is sinds het einde van de coronacrisis steeds populairder. Musea in ons land trokken vorig jaar ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. Yeah.

0: Kijk, in de ochtend Kink Distortion en je hoorde Bring Me the Horizon en Pray for Plagues. Vandaag 1 oktober en ik zag net een leuk berichtje langskomen. Ik kijk altijd eventjes van, goh, wat gebeurde er op deze dag qua weer in het verleden. En op 1 oktober 1988 was er een hele koude 1 oktober. En er werd overdag s'nachts een minimumtemperatuur gemeten van 1,2 graden. En ik weet het nog goed, in die periode ging je nog wel eens met de auto naar een concert. En dan kon of wilde je niet meer terugrijden. En dan sliep je de auto. Ik heb het wel een paar keer gedaan. En ik kan me nog herinneren, inderdaad, 1988, ik weet echt niet meer welk concert het was, dat ik dacht van, even een oogje dicht doen, even op het achterbankje kruipen of eventjes de stoel achterover laten zakken. En het was koud, dat kan me nog wel herinneren. Maar niet meer welk concert het is geweest. Sorry, dat moet je echt even schuldig blijven. Zometeen een classic van AC/DC in keihard in de ochtend. Rock'n'Roll Damnation. Maar eerst gaan we naar het dak van de Kink Studios. Want daar staat onze koffiejuffrouw Daphne. En zij weet precies welke temperatuur het is. Want zij staat naast de keihard in de ochtend. De enige echte zelfs, keihard in de ochtend, weermachine.
1: Haal die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: ...17,8 graden.
4: Kink Distortion.

Ik zei het enige tijd geleden al. Maar sinds dat ik de band sinds lange tijd weer had gezien op Dynamo Metal Fest, ben ik op een of andere manier in een soort amorphous bubble terechtgekomen. En daarom ook heerlijk om vandaag te draaien in Keert in de Ochtend. Amorphous en The Bee, en daarvoor nog Gorilla hoorde je, en Phoenix. En dan zit de donderdagsaflevering van Keert in de Ochtend, de eerste van oktober, er ook alweer op. Vanmiddag is er om 4 uur een hele nieuwe Björns Betonuur op Kink Distortion. En van 5 tot 7 is daar ook een nieuwe show van Live en Puur, met vandaag live on stage Anti-Lectual. Dat vanmiddag tussen 5 en 7. Maar je hoeft je sowieso niet te vervelen op Kink Distortion, want Cas draait voor jou 24/7 de allerlekkerste rock en metal hier op Kink Distortion. En morgen vroeg vanaf 7 uur zijn wij er weer, met onder andere dan Epic Friday. Dan wordt er weer een track gedraaid van iets langer dan 10 minuten en korter dan 20 minuten. Heb je daar ook een suggestie voor? Mike@kink.nl. Er staan al wel wat verzoeken. En, maar goed, hey, er kan altijd meer bij. Was er iets meer met zielen en vreugd? Ik heb nog Within Temptation voor je. What Have You Done? Ik wens je een denderende donderdag en graag tot morgen 7 uur.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Oh.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12. 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot €250 aan prijsfavorieten.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
6: Hey, dit is het.
7: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Aartsen komt met een nieuwe wet voor ZZP'ers. Die moeten straks minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken. Veel bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen omdat ze eigenlijk in loondienst moesten. Nederland heeft ongeveer 1 miljoen ZZP'ers. De website van de hackersgroep Shiny Hunters is niet uit de lucht, maar verhuist naar een ander adres, zegt de groep tegen BNR. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies misging met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Krista Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is naar een ziekenhuis gebracht. En bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor en net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim 1/4 van de bezoekers kwam uit het buitenland. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP Nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
11: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Come on,

0: Kink.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster Beter Leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
11: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. De vrouw, die al tientallen jaren vastzat in een dodencel, kreeg vannacht een injectie, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het zo mis kon gaan. En we hebben vanochtend de drukste donderdagochtendspits van dit jaar gehad, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er bijna 580 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de grote steden was het druk en dat kwam met name door de regen en door ongelukken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, mag ik een broodje?
6: Een broodje, hè?
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks Bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
11: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
13: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
17: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
18: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
19: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
18: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
19: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: King. You gotta recognize. Distortion.

0: Distortion.
1: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Met deze week in de bonus... Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk... Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen, met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
3: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over anderhalve week open en komt in de plaats van de nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugsmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. En de Russische schaaklegende Garry Kasparov staat in Rusland op een dodenlijst. Inlichtingendiensten hebben er gewaarschuwd dat hij moet uitkijken. Kasparov is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en woont al jaren in New York. Ook al loopt hij gevaar, zegt Kasparov, ik ga niet onderduiken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Sneldert trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: King Distortion. King Distortion.

0: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
9: Mooi van Ethos.
10: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
15: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe cao. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan nog moet worden aangepast aan de wensen van de Kamer. Die heeft het vandaag opnieuw over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Heijnen komt later met oplossingen om Ja 21 en Pro tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het West-Nijl-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. En de burgemeester van Rhenen noemt het onacceptabel dat er ruiten zijn ingegooid van het gemeentehuis, meldt RTV Utrecht. Dat was gisteravond na een raadsvergadering waarin besloten werd om asielzoekers op te vangen. Meningen mogen worden uitgesproken, maar vernielingen kunnen niet, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
8: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de Sint. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
13: Een initiatief van Pfizer.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

du hast mich. Du hast

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks... en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen...
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjuwarma 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Deze herfst regent het korting bij Trekpleister. Nu het tweede product van Zarka voor de helft van de prijs. Pak nu je voordeel in de winkel of op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin... of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
14: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
16: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vast zat. Justitieminister Van Wil is duidelijk. Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugsbaas Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat ze volgens Van Wil moeten doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Ze krijgen geen Europees geld meer. Het onderwijsprotest in Frankrijk is overgeslagen naar België. Ook in Luik wordt nu gedemonstreerd. Op meerdere scholen zijn brandjes gesticht en wordt met vuurwerk en fruit gegooid. Bij de protesten in Frankrijk zijn honderden scholieren opgepakt. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. En meerdere gemeenten delen gratis Pride-vlaggen uit voor Paarse Vrijdag volgende week. Er liggen onder meer honderden vlaggen bij de bibliotheek in Zoetermeer. Met zo'n vlag kunnen mensen hun stadgenoten steunen, is het idee. Ook in Harderwijk kunnen vlaggen worden opgehaald. Het weer van Weer Online. Vanmiddag op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot over het ANP-nieuws.
16: Welkom

Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Kink. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan, de Mini McWraps.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
8: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
9: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Heijne wil best iets doen aan box 3 om kleine spaarders en beleggers te ontzien, maar hij zegt er meteen bij dat er dan wel ergens anders geld gevonden moet worden. In de Kamer wordt er nu over gepraat. Het is flink wat rekenwerk, zei de minister. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Mensen in honderden flatwoningen in Groningen wordt aangeraden om thuis voorlopig niet te boren of te timmeren, meldt de regionale omroep. Er zit asbest in de muren en er is nu onderzocht hoeveel gevaar bewoners lopen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico maar klein, zolang je niet gaat verbouwen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een belangrijke brug geraakt door Russische drones, meldt de burgemeester. Op dat moment reed er een metro overheen die werd geraakt. Ramen werden eruit geblazen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Al het openbaar vervoer over de brug is stilgelegd. En de roltrap gebruiken terwijl je Crocs of andere rubberen schoenen draagt, kan je maar beter niet doen. Het is gevaarlijk. Dat zegt het Liftinstituut tegen RTL. Na 2 ongelukken waarbij iemand met zijn schoenen vast kwam te zitten op het punt waar de treders van de roltrap in elkaar vallen. Er vielen geen gewonden, maar het kan ook verkeerd aflopen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Tot zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot over het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: €10.000 per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
7: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
10: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
11: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
12: King Distortion.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct leest voor het kopen de verpakking.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kieptij filet, 900 gram voor maar €7,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.
7: Welkoop!
10: Weet wat te doen.
11: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
12: Drie uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola komt voor behandeling naar Nederland. Dat gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan dat niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Dat gebeurde bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbagage zaten 18 pakketten coke verstopt. De smokkelaar is aangehouden. De douane zegt niet voor welke maatschappij die werkt. Na jaren zijn de werkzaamheden aan de afsluitdijk afgerond en die is daarmee klaar voor het stormseizoen. Verkeersminister Karremans heeft in Den Oever de nieuwe pompen en spuissluizen officieel in gebruik genomen. De afsluitdijk is al meer dan 90 jaar oud en moet Nederland beschermen tegen overstromingen. En De Slimste Mens begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Ze overleed gisteren aan kanker. Het eerbetoon is een boodschap van presentator Herman van der Zandt, met wie Cornelissen voor het derde seizoen in de quiz te zien is. Ze is de komende tijd ook nog te zien in het programma, dat al is opgenomen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plekken wat zon, vooral in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.
14: Sea, for the devil sends the beast with wrath, the is the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
4: Milner.
6: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
7: Balen zeg. Koffie?
6: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
11: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
4: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
5: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma Voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots. Voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
7: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
8: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
7: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
8: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai naar Israël een andere piloot neerstak, is een geradicaliseerde islamist uit Oman. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op de Amerikaanse tv. Hij zegt er niet bij hoe hij dat weet. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld, maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo en kwam met een privévliegtuig naar ons land. In Congo en landen eromheen woedt een grote ebola-uitbraak. Justitie eist 18 jaar cel tegen een man uit Enschede voor de moord op een vrouw. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats en werd vorig jaar maart doodgevonden in zijn slaapkamer. Ze was geschopt en geslagen en haar handen en voeten waren vastgebonden. De verdachte ontkent, maar volgens justitie wijzen alle sporen naar hem. En koning Willem-Alexander bezoekt eind deze maand een asielzoekerscentrum in Leersum in de provincie Utrecht. Dat is een van de oudste opvanglocaties van ons land. De koning praat er dan met bewoners en medewerkers, bezoekt een basisschool waar AZC-kinderen les krijgen en kijkt hoe in de opvang fietsen worden opgeknapt en verkocht. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.
13: Kink Distortion. Everything loud.
11: Distortion.
13: Check it out.
11: Kink
13: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjoris Betonnier hier bij King Distortion. De titel van vandaag is Twee keer Tompa en ik ga hem straks uitgebreid aan je uitleggen. Maar eerst zie je Parkway Drive. Die stonden vorig jaar in het Opera House in Sydney. Daar gaven ze een concert samen met een orkest. Dat namen ze volledig op en dat gaat binnenkort uitkomen. En destijds trapten ze af met deze track die ze toen een jaartje of negen al niet meer hadden gespeeld. Home is for the Heartless.

0: Session.
1: Yes, welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is dus twee keer Tompa en ik ga hem straks uitgebreid aan je uitleggen. En voor de rest heb ik voor de klok van 5 uur muziek voor je van de primeur die ik gisteren bekend maakte, oftewel The Machine. Voor de rest uiteraard Glory Hammer, want daar geven we deze week tickets voor weg. De weekly pit van deze week van Dragon Force, Edge of Sanity gaat voorbij komen. Disfeer komt voorbij, Starscream, Teardrinker en Tony Iommi nog voor de klok van 5 uur. Maar eerst een track die, niet zozeer die track die ik afgelopen week tegenkwam. Maar afgelopen week had ik een filmpje gepost op Instagram. Gewoon om een beetje te spelen met het maken van reels. Want ik vind dat leuk. En dat filmpje, daar liet ik zien hoe je met Discogs, dat is een app waar je je platen in zet, als je dan met je telefoon schudt, dat hij dus automatisch zelf een, gewoon een tip geeft uit je eigen, uit je eigen collectie. Een van de platen die bovenaan in mijn collectie staat is een plaat van 36 Crazy Fist. En ik kreeg dus van meerdere mensen terug te horen: holy shit, heb jij een Snowcap Romance op vinyl? Hoe ben je eraan gekomen? Nou, et cetera. Nou, die kun je dus gewoon online vinden bij volgens mij Music for Vinyl of iets dergelijks. Daar heb ik hem zelf een voice gekocht. Dus dacht ik, nou weet je wat, laat ik daar dan gewoon

Early Graves van Disfear met Tompa op vocalen. Tompa, oftewel Thomas Lindberg, frontman van At The Gates en dus ook frontman van Disfear. De goede man overleed vorig jaar aan de gevolgen van kanker. Dit jaar kwam er alsnog een plaat uit van At The Gates en er komt dus nog een tweede plaat uit waar hij dus ook op staat, namelijk de nieuwe plaat van Disfear, getiteld The Last Nail, die op 20 november moet gaan uitkomen en is de opvolger van de in 2008 verschenen Live The Storm. Kijk ik daarna uit? Ja, zeker, kan ik je vertellen. Over nieuwe platen gesproken. Dragon Force komt uit met hun self-titled. Als 10e plaat overigens. Laat het even op je inwerken. 10 platen hebben ze inmiddels al gemaakt. De self-titled Dragon Force gaat uitkomen op 18 maart. En Hunger of the Beast is deze week de Weekly Pit bij Kink Distortion.

weekly pit van deze week. Je hoort de Dragon Force met Hunger of the Beast. Het is vandaag exact 32 jaar geleden dat de plaat Purgatory Afterglow uitkwam. En het zou me niet verbazen als je die titel niet meteen herkent. Maar er staat een track op die gecoverd is door een Duitse band. Sterker nog, die gecoverd is door Heaven Shall Burn. Heaven Shall Burn nam deze track namelijk op voor hun plaat Iconoclast die ze in 2008 uitbrachten. Dan denk jij waarschijnlijk, welke plaat is dat dan eigenlijk? Black Tears. Het was dus een cover van Edge of Sanity. Ik wist dat zelf ook niet, totdat ik achter deze plaat kwam. Purgatory Afterglow kwam uit in 1994 op 1 oktober. En nu hier speciaal voor jou. Dit is Black Tears, Edge of Sanity.

Eternity, Mets, Black Tears. Gisteren maakte ik het al bekend via de socials van Björs Betonuur en Kink Distortion. De primeur van vandaag. Die is van The Machine. Ik leerde de band afgelopen april ongeveer kennen op een festivaletje in Utrecht waar ik was. En werd eigenlijk meteen weggeblazen door wat die mannen daar deden. Nu bleek achteraf dat ze dus ook dit jaar op het befaamde Roeburn Festival stonden. Waar ze deze nieuwe plaat, Another Sun, dus integraal hebben vertolkt. Dat had ik dus eerder moeten weten. Morgen gaat die nieuwe plaat, Another Sun, dus uitkomen. En ik mag vandaag hier bij Björs Betonuur speciaal voor jullie alvast één track laten horen. Er zijn er al twee uit en morgen verschijnt dus de rest. Waaronder dus ook deze track. Dit is de primeur van vandaag. Dit is In Search of Yellow.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
14: Dit is Kink Distortion.
15: This is Angus McFife of Gloryhammer, and you are listening to Björn Spetan Ur on Kink Distortion. Hoot!

Dat is gewoon makkelijk als je die microfoon aanzet. Warriors of Wacht de Monkey, hoor, de Glory Hammer. De band staat binnenkort in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. En wij geven daarvoor tickets weg. 25 oktober gaat het geheel plaatsvinden. Majestica en Arion staan in het volprogramma. En jij kunt daar dus bij zijn. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van King Distortion, dan wel Björn Smetonnen. Daar staat een post over Glory Hammer. En daar moet je even je concertmaatje in taggen. En dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor de show van Glory Hammer 25 oktober in de Tivoli Vredenburg in Utrecht. Oké, dat gezegd hebben. Jullie weten dat ik redelijk veel Nederlandse muziek draai. Ik heb zojuist, of ik heb dadelijk nog 2 Nederlandse tracks voor je klaarstaan. Eentje daarvan is van Starscream, de band die vorige week een pitch instuurde en die postte ik op de socials. En jullie wisten overtuigen om track Truth in a Lie te laten horen. Want hoe gaat dat nou eigenlijk in zijn werk? Nou, heel erg simpel. Stel je voor, jij speelt in een band. Je hebt nieuwe muziek opgenomen en die wil je graag laten horen aan de luisteraar van Björn Smetonnenuur. Wat je dan doet is, je neemt een filmpje op. Daarin pitch je even kort wie je bent en het nummer. En dan vervolgens zet ik dat filmpje op de socials. Dan hebben luisteraars een week lang de tijd om daarop te reageren met de hele simpele vraag of de hele simpele opmerking. Ja, ik wil het horen, of nee, ik hoor dit liever niet. Einde van de week tel ik alle pros en cons tegen elkaar op, streep ik echt. En wat overblijft is dan vervolgens het antwoord op de vraag: moet ik dit draaien, te ja of te nee? Deze week is dat een hele dikke ja voor Starscream. Van de plaat Truth is a Lie is dit Truth in a Lie. Dit is Starscream, de pitch van deze week.

Truth in Alive van Starscream, de band die afgelopen week de pitch wist te winnen. Mocht je nu ook mee willen doen met jouw band met de pitch, dan neem even contact met mij op via de socials of via mail. Dat kan heel simpel via bjorn.vanewijk@kink.nl. Afgelopen week verscheen de nieuwe track van Teardrinker. De allereerste track van de nieuwe plaat I Hope This Hurts. En even voor het idee, ik heb in het verleden heb ik het al vaker gehad over Teardrinker. Want de band stond afgelopen jaar op het befaamde Roeburn Festival. Sterker nog, daar hadden ze een commissioned piece. Een speciaal muziekstuk geschreven voor het festival. Het was namelijk zo dat frontpersoon Timothy Hoorweg was gevraagd om een volledig muziekstuk te schrijven. Dat deed hen met de band zelf, met Teardrinker dus. En dat werd een hele toffe show op Roeburn. Dat hele muziekstuk is inmiddels ook in zijn totaliteit opnieuw opgenomen en gaat dus ook uitkomen. 13 november komt de nieuwe plaat uit, I Hope This Hurts. En daarvan is inmiddels de allereerste track dus ook online te vinden. Blessed is the Flame, dit is Teardrinker.

Blessed is the Flame. Je hoort de Teerdrinker, afkomstig van de nieuwe plaat I Hope This Hurts. Een plaat die ze schreven en die ze ook tegen horen brachten op het Roburn Festival in Tilburg. De plaat gaat 13 november verschijnen. Gaat dat zeker checken. Laatste track van vandaag is van niemand minder dan de Riffmeister himself. Nieuw materiaal van Tony Iommi. Maar eerst wil ik je graag nog even bedanken voor het feit dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Joris Betonuur hier bij Kink Distortion. Uiteraard is deze show ook opgenomen en weer terug te beluisteren via de vaste podcastkanalen. Dat wil zeggen kink.nl/podcast en natuurlijk via de Kink app. Daarnaast wil ik je er ook even bij zitten dat we deze week tickets weggeven voor de show van Glory Hammer 25 oktober in de Tivoli Vredenburg in Utrecht met Majestica en Arion in het voorprogramma. En even voor de duidelijkheid, ik zeg Arion, maar het is A-R-I-O-N, dus niet de Arion uit Nederland die wij wellicht kennen. Laatste track van vandaag. Hij verscheen gisteren. Nieuw materiaal van Tony Iommi. Dit is Stormwatcher. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben definitief ingestemd met het terugkeren van afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda zijn. Begin volgend jaar moet het uitzetcentrum opengaan. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is vandaag met een privévliegtuig naar Nederland gekomen voor behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Dat zegt dat bezoekers en andere patiënten daar geen gevaar lopen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Israël gaat vragen om de uitlevering van de piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai een collega-piloot neerstak. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië en daar is de man opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is hij een geradicaliseerde islamist uit Oman. En twee concerten in Rusland van Kanye West onder zijn artiestennaam Ye gaan niet meer door. Ze zouden volgend weekend in het stadion van Sint-Petersburg zijn, maar daar wisten ze nergens van, bleek een tijdje geleden al. Er is in de tussentijd geen oplossing gevonden om het concert van Ye toch te laten doorgaan. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Ja, welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottum. Dit is Live en Puur. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En zoals jullie horen ben ik eindelijk weer terug. En ik kan jullie zeggen, wat heb ik dit onwijs gemist. Vandaag hebben we een band in de uitzending die gekscherend Nederlands grootste muzikale exportproduct wordt genoemd. En die met een enorm hart voor de wereld en muziek dit al 25 jaar doet. Verder kun je natuurlijk weer onze vaste items verwachten. En hebben we weer een blik aan heerlijke muziek voor jullie opengetrokken. Maar nu eerst, hier zijn ze. Dit is Intellectual.

0: aan. Er was Zakmes met Quentin Tailspin. En nou, misschien hebben jullie het net even gemerkt. Het was een beetje chaos. Het ging even niet helemaal lekker met de techniek aan mijn kant. Maar het is allemaal goed gekomen. Heren Intellectual, onwijs vet dat jullie hier zijn. Welkom.
1: Ja, dank voor de uitnodiging. Super gaaf.
0: Heel graag gedaan. En ja, jullie zijn, wat ik net al in de introductie zei, gekscherend het grootste Nederlandse exportproduct qua muziek. Want volgens mij zijn jullie de band die het meest in het buitenland heeft gespeeld.
1: Ja, dat was op een gegeven moment kwam Buma Cultuur met een exportlijst. En inderdaad stonden we daar heel hoog in. Dat was in 2024. Ieder jaar wordt die lijst uitgebracht. Vorig jaar stonden we er niet in. We komen er vaker in voor, al sinds 2008 geloof ik. Dus, maar dat klopt. We spelen veel in het buitenland, meer dan in Nederland. Doen we heel graag. Is ook super leuk om te doen. Dus prima om zo genoemd te worden.
0: Ja, en dit jaar zijn jullie alweer 25 jaar bezig. Want volgens mij 2000 zijn jullie begonnen met de band. En nu wel echt letterlijk 25 jaar bezig.
1: Ja, het is altijd moeilijk om daar echt een heel concreet moment voor te pikken. Wanneer ben je nou begonnen met je band? Maar als wij ons eerste optreden pakken, en dat was in januari 2001... dan zijn we nu 25 jaar bezig. Dus inderdaad, daarom zijn we daar dit jaar een beetje dat aan het vieren, inderdaad.
0: Ja, en daar gaan we het straks sowieso nog verder over hebben. Want er komt nog iets heel bijzonders aan. En daar wil ik echt even wat meer aandacht nog aan besteden. Maar ja, jullie staan gewoon nu bij Live & Pure in de uitzending. En normaal gesproken staan jullie op, weet ik niet wat voor stages. Heel veel verschillende, van klein tot groot. En dan nu op een mini podium. Hoe voelt het voor jullie om dan hier nu te staan?
1: Het formaat van het podium is echt niet het grootste... Hoe zeg je dat? Nee, het grootste
2: probleem.
1: Contrast. Nee, het grootste contrast inderdaad. Nee, nou zo'n live sessie opnemen, dat is altijd heel, heel spannend. Dus, maar nee, super tof om hier te zijn. Heel gaaf om dit te kunnen doen. Dus we zijn ontzettend blij dat we hier kunnen zijn en dit doen.
0: Voor ons is het echt een eer om een stukje Nederlands geschiedenis wat betreft punkrock hier te mogen hebben staan. We gaan straks verder met jullie praten, maar is er nog een nummer Propaganda Back to the Motor League die door jullie is aangedragen?

0: personnel, front checkouts, front checkout, stock personnel. Fuck!
1: King Distortion.
2: Ja, dat was net Propaganda, Back to the Motor League. En intussen staat Intellectual wel echt helemaal klaar voor de eerste volledige set van jullie. Hier zijn ze. Yo.

dat was alweer de eerste set van Intellectual. Echt ontzettend tof dat we ze hier hebben. Ze komen zo meteen nog zelf bij mij aan tafel zitten. En in de tussentijd draaien we nog eventjes een nummer wat ze hebben meegenomen in de tracklist. Dus de band die afgelopen zaterdag hun album release show heeft gespeeld. Samen met een aantal hele andere vette bands. Zoals Coal Mine Canary en Curse Lifter. En hier is in ieder geval State Power met Payback.

0: State Power. En toch trap ik er zelf weer in. We hebben de sweeper tussendoor gehad. Bij was State Power met Payback. Een van de oudere releases. En wat ik net al zei, ze hebben afgelopen zaterdag een album release show gehad. En ga die nieuwe plaat vooral luisteren. Wij zijn in ieder geval vanuit Live en Puur fan. En waar we ook fan van zijn, Intellectual. Super vet dat jullie die set net zo onwijs lekker hebben gespeeld in ieder geval. En laten we even naar 25 jaar terug gaan. Jullie zijn toen natuurlijk als hele jonge mannen toen begonnen met Intellectual. Hadden jullie verwacht dat jullie nu na 25 jaar nog steeds zo samen zouden staan?
1: Nou, dat ten eerste nee. Maar dat komt ook omdat we wel een aantal bandleden hebben gewisseld in de tussentijd. Dus ik ben de enige die er 15 jaar geleden bij was. Of die er nog bij is, zeg maar. Mm-hmm. Maar goed, Rieke zit sinds 2006 in de band. Dus ook al 20 jaar.
2: Ja, ook al 20 jaar.
1: En ben ook inmiddels 6 jaar of zo.
3: Ja, 5, 6 jaar. Maar
1: ja, zoiets.
3: Maar ik ben nog steeds de new guy.
2: Ja, voor sommige mensen wel. Ja, dat is het nadeel daarvan. Ja.
1: Nee, maar we zijn destijds die band nooit begonnen met het idee van, nou, over 25 jaar, dan moet je zien. Nee, het was gewoon een groepje vrienden die dachten, leuk, we houden van punt. Van punkrock. Eens kijken of we ook kunnen wat die bands doen. Want er waren ook heel veel bands in de buurt die gewoon muziek maakten en waarvan we dachten, hé, dat willen we eigenlijk ook wel doen. En toen zijn we gewoon begonnen. En ja, niet met het idee, niet eens om op te treden of dingen uit te brengen en laat staan 25 jaar te bestaan en te toeren. Maar hier zijn we, toch.
0: Ja, en inmiddels staan jullie alweer in de vooravond van voor jullie ook iets nieuws, want jullie gaan nog een tour doen binnenkort.
1: Ja,
2: ja.
3: Zeker.
0: En dat is een contrain waar jullie nog niet eerder zijn geweest.
2: Ja, klopt. Of tenminste, we gaan even kijken. Begin oktober gaan we 2 weken naar de Balkan inderdaad. En met uitzondering van Slovenië, waar we deze tour niet gaan spelen, en Griekenland, waar we deze tour wel gaan spelen, zijn we daar verder nog nooit geweest. Dus we gaan naar, even kijken.
3: Servië.
2: Kroatië, oh, ja. Servië, Macedonië, Griekenland, Albanië, Montenegro en Bosnië-Herzegovina. Dus dat is een hoop nieuw gebied voor ons inderdaad.
0: Mm. Ja, dat is heel erg tof. Ik ben achteraf ook wel heel erg benieuwd hoe jullie het daar gaan hebben en of jullie verschil gaan merken met de andere plek waar jullie gespeeld hebben.
3: We komen graag een keer terug hoor.
0: Ja, wat mij betreft heel graag. Ik moet natuurlijk even met Jelle overleggen, maar wat mij betreft heel erg graag. We praten straks nog even verder. Hier is in ieder geval ook Adhesive met Dividing Minds.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet, 900 gram voor maar €7,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
10: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... Bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
15: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, Cuddle That met Sorry. En jullie zijn alweer in het tweede blokje van Live en Puur voor deze donderdag. En de heren van Intellectual zitten bij mij weer aan tafel. En we hebben het net al heel even kort aangestipt. Maar er staat ook iets heel tofs te gebeuren rondom jullie 25-jarige bestaan. Want wat ik begreep, jullie zijn met een boek bezig.
1: Zo waar, ja.
0: En wat kan ik daarvan gaan verwachten? Is het echt een soort van autobiografie over wat jullie hebben gedaan de afgelopen jaren? Of wordt het een stripboek? Of wat moet ik me gaan voorstellen hiervan?
1: Hey, dat zou wel leuk zijn, ja.
2: Het wordt geen stripboek. Nee, dat niet. Nee, het is een boek naar aanleiding van ons 25-jarig bestaan. Dus het gaat vooral over wat we de afgelopen 25 jaar hebben gedaan. Hoe we het hebben gedaan. Waarom we het op die manier hebben gedaan. Want we hebben heel veel in eigen beheer, DIY gedaan. Mm-hmm. Dus dat is toch wel, ja, dat is voor ieder band die dingen DIY doet natuurlijk toch ook anders. Van hoe heb je het dan aangepakt en wat heb je gedaan en waarom heb je het zo gedaan. Maar ook tourreports staan er bijvoorbeeld ook in. Die we hebben geschreven van tours in het verleden. We hebben dit jaar
1: heel veel beeldmateriaal.
2: Ja,
1: ongelooflijk veel.
2: We hadden een mapje met 30.000 foto's. En daar hebben we er heel veel van niet gebruikt.
0: Oh, wordt het een 10-delige serie?
2: Nee, zeker niet. De Winkelenprins, ken je die? Nou, ja. Nee, maar wordt een overzicht van wat we 25 jaar hebben gedaan. Ja,
1: ja ook met veel oud-bandleden die aan het woord komen over hun tijd in de band. Maar ook bijvoorbeeld mensen die in onze crew werken. Dus eigenlijk van alles, eigenlijk gewoon zo'n beetje iedereen die de afgelopen 25 jaar iets heeft betekend voor de band, die komt wel aan bod.
2: Alles wat niet op de social staat in het boek.
1: Exact.
0: Dus dat is sowieso een hele goede reden om in ieder geval het boek te gaan bekijken en te bestellen zodra die beschikbaar is. Heb je dan een beetje een idee wanneer die beschikbaar komt?
2: Ja, het doel, in december gaan we op tour. En het doel is wel echt om hem voor die tour beschikbaar te hebben. En we doen op 18 en 19 december doen we Friends First Fest, ons eigen eindejaarsfestival in de Onderbroek in Nijmegen. En dat is een beetje de, ja, het heet dan niet de release, maar dan is het de publicatieshow. Het is niet de release show, maar de publicatie of zoiets. Dan hebben we hem in Nederland beschikbaar op die show. Dus dan,
0: wat tof.
2: Ja, zeker.
0: Want ja, die show die je net noemt, die doen jullie inmiddels alweer een jaar of zes, als ik het goed heb?
2: Nou, ja, het wordt de 10e editie.
0: Oh,
2: dus ja,
0: alweer.
2: Dus 25 jaar bestaan en de 10e editie daarvan. Dus daarom, daarom doen we het ook 2 dagen dit jaar, de Friends First Fest. En we hebben wat te vieren. Dus we willen gewoon 2 dagen uitpakken met leuke dingen. En we gaan op de eerste dag vooruitkijken. Dus hebben we bands uitgenodigd die we de afgelopen jaren hebben ontmoet, maar die eigenlijk nieuw begonnen zijn en die de toekomst gaan bepalen.
1: Waaronder Zakmes, die je net hoorde?
2: Nee, absoluut. Ja, de hele gave band, dus die wilden we er sowieso bij hebben. En de tweede dag gaan we met alle line-ups waarin we ooit albums hebben opgenomen, nummers van die albums spelen. Dus we gaan met bandleden van 25 jaar geleden weer op het podium staan en nummers spelen. Dus dat wordt bijzonder op zijn minst.
0: Ja, nou zo klinkt het wel inderdaad. En ook iets om echt naartoe te gaan. We gaan het daar straks ook nog verder over hebben. Maar we hebben hier in de tussentijd nog even Garden Walk met Strong Enough. En daarna zijn we weer bij jullie terug.

Ja, je hoorde net Garden Walk met Strong Enough. En ondertussen is Intellectual weer op een plek gaan staan en zitten voor alweer de tweede set van deze uitzending bij Live & Pure. Geniet ervan, hier zijn ze.

dat was alweer de tweede set van Intellectual. En gelukkig komen ze nog voor een derde hele set terug. En ze schrijven ze gezellig ook nog bij mij aan tafel. En wat nog het allermooiste is, dat zij een goede muziek te maken hebben. Daar twijfel ik absoluut niet aan. Daar is ook een van de nummers die ze hebben meegenomen. Weer echt een goed bewijs. Maar hier is in ieder geval Good Riddance met Thinking of Me.

0: Ja, Good Riddance met Thinking of Me. En echt een heel erg vet nummer. Ik ben blij dat ze deze hebben meegenomen. En jullie hebben net een heerlijke tweede set alweer gespeeld. En met alle ervaring die jullie op het podium hebben gehad, is er één show die voor jullie echt memorabel is, die gelijk naar voren springt, waarvan jullie denken, deze willen we echt opnieuw spelen?
1: Oh. Opnieuw? Als in dat hij niet goed ging, bedoel
0: je? Nee, juist of, dat het gewoon zo onwijs vet
1: kan,
0: was.
1: Kan op twee manieren.
0: Nee, dat jullie hem gewoon heel erg graag, omdat het gewoon zo'n fijne energie heeft gegeven.
2: Ja.
3: Ja, zeg jij maar.
4: Voor mij is dat denk ik wel de show met Bad Religion.
1: In Paradiso.
4: In de Paradiso. Dat zijn wel, waren wel twee. En Bad Religion, waar ik heel graag een keer mee in het voorprogramma zou willen spelen. En ja, elke band wil natuurlijk één keer in de Paradiso spelen. Of liever, ja, meer dan één keer. twee keer, hè. Maar ja, dat was wel een hele gave show.
0: Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen, inderdaad. En voor jullie dan?
2: Ja, we mogen ons eigen festivaletje organiseren. Dus dat zijn meestal, dat zijn echt toffe shows. En dat vinden we heel gaaf om te doen. En die kunnen we dus een tweede of een derde en een zoveelste keer spelen. Maar inderdaad, support shows, daarvoor heb je niet altijd te uitkiezen. Je moet gewoon, moet je gegund worden dat je dan kan spelen. En we hebben een keer met Rise Against hebben we in Düsseldorf gespeeld.
0: Oh,
2: en dat, die tent heette toen de Mitsubishi Halle.
1: Ja.
2: En dat was ook echt een hal, een arena waar 8000 mensen in konden. En hij was uitverkocht. En we speelden als tweede van drie bands. En mensen waren al helemaal aan. En aan meeklappen, terwijl merendeel ons niet kennen. Maar het was, dat is zo'n, hoe zeg je dat, indrukwekkende show geweest, dat ik dat nog wel een keertje mee wil maken. Ja. Wat ik zeg, dat gebeurt één keer in leven, denk ik. In ieder geval in ons leven.
1: Tot nog toe.
2: Ja. Tot nog toe, ja. Nee, maar dat was echt te gek.
0: Ja, toch op naar de volgende 25 jaar, waar hopelijk nog hele vette shows gaan komen. Ondertussen gaan we even luisteren naar Third Ego, die hier ook al een keertje bij ons in de studio hebben gestaan.
1: Oh ja,
0: dus in ieder geval het nummer Fate.

0: Distortion.
1: Ja, dat was een Third Ego met Fate en ik zei al dat ze bij ons in de uitzending zijn geweest. En we hebben het net heel verkort buiten de microfoon omgehad over de invloed die bands uitoefenen als ze al langer bezig zijn. Ik ben heel erg benieuwd, weten jullie toevallig een band die jullie toch echt als voorbeeld heeft genomen met hetgene waar ze nu mee bezig zijn?
2: Voor wie wij het voorbeeld waren?
1: Ja, zeker.
2: Nee, en als je nu namen gaat noemen en het is niet zo, dat...
1: Nee, ik was gewoon heel benieuwd of jullie heel toevallig weten of daar bands tussen zitten.
3: Ja, nou, ik denk... ik weet niet of die band mensen hier iets zegt, maar je hebt uit Münster, bij Groningen net over de grens, heb je Shoreline. Dat zijn... Die zijn een jaartje of 15 jonger dan wij, denk ik. En die gaan al, die spelen al best een behoorlijke tijd. Het is een beetje emo post-hardcore. Hele toffe band. Toert ook buiten Duitsland inmiddels veel. Maar ik weet wel dat, dat zij wel vaak ons om advies hebben gevraagd. En dat wij in het verleden ook wel... Ja, Hansel, hun zanger, heeft volgens mij ook wel vaak met jou contact. Met Willem contact over hoe wij dingen aanpakken. En die band doet het inmiddels beter dan wij, denk ik. Maar dat is wel een band die bij mij...
2: Dat is een goeie. Nee, klopt. Ja.
1: Ja, echt heel erg tof en ook onwijs belangrijk om ervoor te zorgen om op die manier dat de scene überhaupt kan blijven voortbestaan. Dus hopelijk in de komende jaren dat jullie nog bezig zijn, kunnen jullie dat ook vaker blijven doen voor bands. We gaan zo meteen even naar de reclame. We praten daar nog even verder met jullie. Maar hier is in ieder geval een nummer wat door Jelle is aangedragen in dit geval. Jewel Tone met Love to Great.

0: Kink.
1: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 plus 1 gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 plus 1 gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekam. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekam.
5: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op Oerdesem Liefde en Passie. Lekker bezorgd. Bestel bij H.

0: een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit de Hoekse Waard bij Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zijn partner meerdere keren heeft gedrogeerd en verkracht. Hij zou het misbruik hebben gefilmd en gedeeld in besloten groepen op social media. De man werd maandag al opgepakt na een tip uit het buitenland en zit voorlopig vast. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar haar management zegt niet wanneer. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op haar eigen website. Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was jurylid in De Slimste Mens. De aflevering vanavond begint met een eerbetoon. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Voor de veiligheid werden 2 andere huizen tijdelijk ontruimd om alles op te ruimen. Waar in Duitsland de plofkraak was, is niet bekendgemaakt. En op Schiphol zijn 3 bemanningsleden bij een alcoholcontrole tegen de lamp gelopen. Ze hadden te veel gedronken. Het waren een steward, een stewardess en een piloot. Die laatste kreeg een vliegverbod en de 2 anderen een fikse boete. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: everybody working at the door. Without you, this would not be possible. The song is called Smokestacks.
1: Ja, dat was 7 Years Bad Luck met Paper Cuts. Een live versie. Ook een keertje leuk om dat in de uitzending te kunnen draaien. En ja, Intellectual, als jullie nu morgen op welke stage dan ook in de wereld zouden mogen spelen, wat staat dan echt bij jullie bovenaan om nog te mogen doen?
2: Oeh, million dollar question. Hawaii.
1: So. Hawaii en dan ook een specifieke stage daar?
2: Nee. Jeetje. We zijn in Rusland geweest. Rusland is een land waar je nu echt niet naartoe wil.
1: Nee.
2: Maar er zijn heel veel mensen voor wie ik wel zou willen spelen. En die ik weer zou willen zien. Want ik weet dat die ook onder die oorlog te lijden hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dat is dan iets waar ik aan denk. Ik zou ook heel vet vinden om een keer naar China te gaan. Een land waar je ook moeilijk binnenkomt. Het kan wel, maar je moet, ja, het netwerk is gewoon afgesloten, lijkt het voor. Voor Europese bands, daar zit ik dan aan te denken.
3: Ja, we hebben een soort van bucketlist inderdaad, waar we al best wel dingen ook van af hebben kunnen strepen. Waaronder nu de Balkan binnenkort. Maar bij mij staat Australië nog steeds op die lijst.
2: Denemarken.
3: En Denemarken, dicht bij huis.
2: Nooit in Denemarken gespeeld.
1: Dat wordt dan wel de hoogste tijd, denk ik.
2: Ja, we bellen heel veel, maar ze... hopelijk een keertje, ja.
1: Nou, dan ga ik heel erg hard voor jullie duimen dat deze plekken toch nog ooit in de toekomst weer of mogelijk gaan zijn. En in de tussentijd, wat betreft toffe stages en dergelijke, ik heb natuurlijk mijn wekelijkse item weer voor jullie meegenomen, lieve luisteraars. En daarmee neem ik jullie even mee naar een show waar ik geweest ben. En ik wil toch eventjes 2 shows daarin aanhalen. Want een band die bij ons al een keertje op het podium heeft gestaan, inmiddels trouwens alweer 2 keer, gaat om de band Speer. En ik heb ze, ik denk inmiddels alweer 1,5 tot 2 jaar terug, heb ik ze live gezien. Op een podium waar ik ze voor het eerst live zag. En ik wil vooral heel erg benoemen hoe vet het was om dat toen te zien met eigenlijk hun startende energie als band. En dan dat te vergelijken met hoe zij inmiddels alweer nu 1,5 jaar geleden, denk ik, alweer op een andere stage hebben gestaan. Toen de tijd was dat in Amsterdam in de... dat is echt heel erg. Ik weet het eventjes niet meer. Maar in ieder geval, daar stonden ze in het voorprogramma van een hele grote band. En nu, een paar maanden geleden, heb ik ze dan live gezien in de Patronaat in Haarlem. Waar ze bij een worstelshow of all shows, wat je maar kan bedenken, ook onstage hebben gestaan. En dan het verschil te zien met hoe erg die band is gegroeid. Ik vind het bijzonder. En daarom is het voor mij ook een hele warme herinnering om deze band zo meteen voor jullie te mogen draaien. En mochten jullie ze nou live willen zien, komende vrijdagmorgen dus zelfs al, staan zij op Rise or Die Fest te spelen in het zuiden van het land. Dus mocht je in de buurt zijn, ga daar zeker eventjes naartoe. Hier is in ieder geval Speer met Hindsight.
4: As I kept moving on, I failed to reconnect. I lost my control.

0: En dat was Peer met Hindsight. En Erik, ik ben nog heel erg benieuwd naar het volgende. Want jullie zijn heel erg geëngageerd als het gaat om het beter maken van de wereld op een hele mooie manier. Jullie recyclen alles. En dat was ook bijvoorbeeld vandaag te zien aan de setlist die op de achterkant van een blauwe envelop geschreven is. Maar waar ligt voor jullie de reden om dit zo mooi aan te pakken?
1: Ik denk dat wij beïnvloed zijn door bands die dat ook deden. Bands als Propagandy, Good Riddance, Rise Against, waarmee we zijn opgegroeid, die een politiek aspect hadden en een boodschap hadden. En wij waren daardoor geïnspireerd. Ten eerste hebben we onze eigen lifestyle erop aangepast. Zijn vegetarisch en veganistisch gaan eten. En als je dan een band begint en je bedenkt, ja, waar willen we het over hebben? Waar gaan we teksten over schrijven? Toen lag het voor de hand om dat pad ook in te gaan. En dat bevalt nog steeds goed. En dat, ik bedoel, hè, niet alle problemen zijn opgelost. Sterker nog, er is nog genoeg werk in de winkel. Maar dat wil niet zeggen dat we dat niet willen blijven doen. En dat we dat belangrijk vinden. Dus dat doen we vanuit die overtuiging eigenlijk.
0: En is er ook iets wat, als jullie dat binnen een jaar zouden kunnen bewerkstelligen met jullie muziek, is er iets waar jullie op dit moment, waar jullie hart het meest naar uitgaat?
1: Ja, nou, een rechtspopulistisch probleem in Nederland. Dat, ik bedoel, alles is met elkaar verbonden, hoor. Dat is zo. Maar ik denk dat bijvoorbeeld in Nederland, omdat we nu in Nederland zijn, hebben we een Nederlandse EP uitgebracht die daar heel erg over gaat. Dat is wel echt heel erg prominent. En van de laatste paar jaar ook, als je kijkt naar de homo-acceptatie in Nederland, dat die zo ontzettend terug is gelopen. Ik denk dat daar wel heel veel te doen is. En dat daar heel veel rugbaarheid aan moet worden gegeven. En dat is echt onder invloed. Dat komt niet door de islamisering. Dat komt niet door terugkomst van het katholieke geloof of weet ik veel wat. Dat is gewoon invloed van populisme en van de manosfeer. En van hele conservatieve rechtsideeën die op gang maken in Nederland. En dat is kwalijk. En dat moet veranderen. En binnen een jaar, heel gevaarlijk. En binnen een jaar teken ik voor. Ja.
0: Dat zou echt heel erg mooi zijn. En blijf alsjeblieft dit doen wat jullie nu doen, want het is zo verdraaid belangrijk. Dus thanks in ieder geval voor wat jullie doen. En zometeen gaan we weer luisteren naar alweer een volgende set van jullie muziek. Luister goed naar de tekst ook, lieve luisteraars. En in de tussentijd hebben we nog City Light Thief met Infinite Original Content.

0: Distortion.
1: Ja, City Light Thief met Infinite Original Content. En wat ook heel erg origineel is en waar ik heel erg blij mee ben, dat zie je vandaag bij mijn uitzending zijn. Hier is in ieder geval voor de laatste, maar een hele fijne set weer Intellectual.

0: En dat was alweer de laatste en derde set van Intellectual. Ik vind het super jammer dat het daarmee ook alweer voorbij is, wat betreft het live gedeelte van de uitzending. Maar ze komen zo meteen gezellig op bij mij aan tafel zitten. En houd ze vooral ook in de gaten om ze binnenkort ergens live te kunnen gaan zien. Voor nu in ieder geval gaan we gauw door met een nummer Almost November. Een beetje vroeg daarvoor. Maar goed, hier in ieder geval I Think I Know More. Zo, deze titel is veel langer dan wat er in mijn schermpje past. In ieder geval iets met I Think I Know More About JFK Than. En daar is het ook.
1: I think I know more about
2: JFK
1: than you do. You never get.

0: Ja, dat was in ieder geval Almost November met een hele lange titeltrack. En inmiddels zitten de heren bij mij aan tafel. Echt onwijs bedankt voor alle sets die jullie hebben gespeeld.
1: Graag gedaan.
0: En ik, ja, ik hoop toch stiekem dat jullie volgend jaar nog een keertje terugkomen. Jullie zeiden net al, jullie zijn er net aan gewend nu.
2: Ja, ja, dus dan moeten we terugkomen.
3: Ja, we zijn nou lekker ingespeeld. Ja, dus kom op.
2: En dat blijven we ook. Tot volgend jaar blijven wij ingespeeld.
4: Ja. Zo werkt dat.
0: Ja. Echt heel erg tof. En jullie zijn deze week hebben jullie absoluut niet stilgestaan. Want jullie hebben afgelopen zondag ook nog een keertje een livestream gespeeld. En ja, lieve luisteraars, volgens mij kun je die ook nog terugkijken. Dus wil je een beetje meer beeldmateriaal hebben bij hoe zo'n show van Intellectual eruit ziet. Ga of naar een show toe of kijk hem even terug. Of check onze socials even. Want dan kunnen jullie inmiddels ook de aftermovie. Nee, die komt over een half uurtje trouwens online. Even tijd om hem ook even nog na te bewerken voor jullie. Maar heel gauw nog eventjes. Stel, ik zou jullie nu in een oefenruimte zetten. En jullie zouden één nummer mogen schrijven of moeten schrijven zelfs. Waar zou dat nummer op dit moment over gaan?
3: Oeh, jezus. Oeh. Wij doen er echt maanden over om nummers te schrijven. Hè? Dus
0: juist daarom.
3: Ja, precies. Ja. Nou ja, ik begon over die verrechtsing van Nederland. Daar kun je echt duizenden nummers nog over schrijven. Dat ligt wel echt op het puntje van mijn tong, bij wijze van spreken, om daar nummers over te schrijven op dit moment. Oh jeetje, dit is echt wel de million dollar question. Waar wil ik het nog eens over hebben? Ja, er zijn zoveel conflicten in de wereld bezig op dit moment. Er wordt met zoveel minderheden slecht omgegaan. Die verdienen allemaal hun eigen nummer wat dat betreft, weet je wel. Dus, sorry, iets beters heb ik op dit moment.
1: Het zal niet snel een liefdesliedje worden, denk ik.
3: Oh zo, nee. Was dat ook een optie?
0: Zeker, alles was een optie. Ja.
3: Maar nee.
0: Hey, maar dat betekent in ieder geval dat we in de toekomst nog heel veel van jullie kunnen gaan verwachten qua nieuwe muziek. Want er zal altijd inspiratie helaas ook ontstaan door wat er ook gebeurt in de wereld.
3: Absoluut.
0: Maar dat betekent veel meer muziek van jullie en dat is wel heel erg positief.
3: Misschien een liefdesliedje tussen Trump en Xi. Die gingen zo goed toch afgelopen, wanneer was het? Hè? Die deed het heel goed.
2: Ja, dat is morgen weer anders. Daar kun je geen pijl op trekken.
3: Oh, ja, dat is waar. Nee. Sorry, we hebben het geprobeerd.
0: Hey, en in de tussentijd heeft Jelle ook weer wat in de lijst gezet. Die is in ieder geval Limbo Boys met Party Hard.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
10: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden oorwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden ben, een nieuwe release of op een andere manier interessant met me meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op Kinkers Doorsom. En deze week heb ik een gloedje nieuwe band meegenomen, met leden die stiekem echt al een volledig dikke cv hebben als het gaat om in band spelen en dingen in de muziekbusiness doen. Denk aan de hoek van het spelen in een van Nederlands grootste en langst draaiende hardcore bands. Verschillende andere muzikale projecten. Boeker bij allemaal poppodia en boekingskantoren. Invalmuzikant bij van alles en nog wat en ga zo maar door. Ja, er zit echt een bak aan ervaring in deze band. En dat gebruiken ze ook merkbaar in hun hele aanpak en presentatie. Opnames hebben eventjes geduurd. Want het moest natuurlijk wel allemaal perfect. En er is direct ook een video geschoten in FNA van een soort van live sessie van een aantal van deze nummers. Heel erg vet gedaan en het werkt ook echt super. Ongeveer een maand geleden bracht de band een eerste single naar buiten, genaamd Calling of the Void. Die hebben jullie al eerder bij ons gehoord trouwens. En niet veel later kwam de tweede uit en die heb ik vandaag voor jullie meegenomen. Verwacht een mix van rauwe hardcore met trash en een zware groovende riffs. En wat er ook heel erg uitspringt zijn de vocalen. Zanger Robert brengt echt die agressieve vocalen die je in deze muziek zou verwachten. Maar de backing wordt gedaan door gitarist Michiel. En ja, die voegt met zijn vocalen juist een heel ander geluid toe. En juist die combinatie maakt het dat het blijft hangen en er echt uitspringt. Zelf geven ze aan veel inspiratie te halen uit onder meer bands als Cool Hand, Leeway en Powertrip. Maar in deze tracks hoor ik zelf vooral heel veel live verwerking terug. Maar oordeel vooral zelf, want deze week is mijn gevonden onderwerp Exhale met Silent Cordon.

0: Funk Distortion.
1: Nou, lieve luisteraars, dat was de nieuwste go van Jelle. Helaas is hij er vandaag niet bij. Zoals gezegd is hij lekker druk en gaat hij lekker met vakantie. En we hebben maar heel kort eventjes. We gaan zo meteen nog even doornemen waar we de heren van Intellectual nog kunnen zien. Maar gaan jullie zelf nog wel eens naar showtjes toe eigenlijk buiten dat jullie spelen?
2: Zeker. En is ja, zoveel mogelijk.
1: Zoveel mogelijk. Dat is echt heel erg fijn om te horen inderdaad. En is er ook iets waar jullie de komende tijd nog naar uitkijken?
2: Nou, de komende tijd spelen we veel. Dus de komende tijd. Nee, waar ik graag bij was geweest was de Zakmes Release Show in DB's. Die is 9 oktober. Maar dan zijn we zelf op tour. Maar ik kom graag in DB's. En ja, dat is een toffe show om naartoe te gaan. We hebben zelf veel shows staan. Dus ik heb de komende tijd niet echt iets. Volgens mij komt Spanish Love Songs van het voorjaar weer naar Nederland. Daar ga ik bij proberen te zijn.
3: Ik heb ook even geen goed voorbeeld, ben ik bang. Van een knallhof show waar ik nou zelf naartoe ga.
4: Je gaat naar Life of Agony in Doornroosje.
1: Die komt er ook weer aan inderdaad.
3: Ja. Dat is een goeie.
1: Hey, en welke show... Nee, jullie kijken natuurlijk denk ik altijd uit naar shows waar jullie zelf spelen. Maar is er eentje specifiek waar jullie voor de komende tijd echt naar uitkijken al?
4: Nou, we spelen kort in Terneuzen, geloof ik. En dat speelt ook onder andere State Power, die we ook aangedragen hebben hier. Een hele gave band. Daar ga ik heel graag naar kijken. Tusky speelt daar.
3: Tusky speelt ook.
4: Een leuk festivaletje is dat.
3: Zeker, 28 november.
2: En zo vaak komen we ook niet in Zeeland. Dus dat is ook fijn om daar weer te zijn.
3: Ja,
1: maar sowieso een toffe plek inderdaad. En zometeen wil ik nog heel veel horen waar jullie verder allemaal nog staan. Maar voor nu eventjes Wasted met Promiscuous.

0: Nou, Ways My Promiscuous. En we hebben het net al heel kort even aangezet, maar waar kunnen we jullie de komende tijd vinden en waar kunnen jullie online vinden?
1: Online? Ja, we zitten overal online. Instagram, Facebook, Hives hebben we ook weer tegenwoordig.
0: Oh, dus, jullie hebben de pagina al aangemaakt?
1: Nee, dat is niet waar. Maar
2: ik wilde er net aan vragen, inderdaad.
1: Zouden we kunnen doen. Als je niet op de Balkan woont, dan kun je ons 28 november in de Pit in Terneuzen zien dus. Daarna gaan we weer naar Duitsland en Zwitserland, Oostenrijk. Maar dan hebben we wel het boek bij ons. Dus althans, als het goed is, is het dan af. Dus maar we doen wel ons eindejaarsfestivalletje in de Onderbroek. In Nijmegen, Friends First Fest noemen we dat. En dat is op 18 en 19 december, 2 dagen dus. En dat zijn de laatste shows van ons van dit jaar. En volgend jaar mogen we 3 showtjes met Buster Shuffle doen. In april, 1, 2 en 3 april in Utrecht, Leeuwarden en Haarlem. In DB's, Neushoorn en Patronaat.
0: Dat is voor mij een thuisshow. Dan moet ik wel eventjes langskomen.
3: Ah, ja, leuk.
1: Terecht. Ja, en we hebben nog veel meer staan, maar daar mogen we nog niks over zeggen.
0: Nou, dan gaan we jullie in ieder geval in de gaten houden. En voor nu gaan we heel gauw nog door naar een band die helaas iedere keer net op het randje zit van wel of niet doorbreken. En in Nederland vind ik toch echt dat ze meer ruimte moeten gaan krijgen. Hier is in ieder geval Goalkeeper met de opposite of luck.

0: Ja, we rennen alweer heel erg hard richting het einde van de uitzending. Was in ieder geval goalkeeper met die opposite of luck. En jullie hebben natuurlijk op een hele bijzondere manier jullie merch ook samengesteld eigenlijk. Uit heel veel gerecyclede producten. Maar wat is het meest unieke item wat jullie hebben gehad in de merch de afgelopen jaren?
1: Okay. Ik denk cassettes.
2: Moest ik wel ook meteen toch? Als eerste aan denken, ja. We hebben cassettes inderdaad. Op een gegeven moment hebben we van een album voor Perspectives and Objectives, denk ik.
1: Denk of, zo.
2: Hebben we inderdaad gewoon onze oude bandjes geraid en daar het album overheen opgenomen. Mm-hmm. Natuurlijk een downloadcode bij gedaan, omdat de geluidskwaliteit niet gegarandeerd kon worden. en we hebben de opbrengst ook gedoneerd wel aan een goed doel, omdat we daar niet echt geld mee wilden verdienen. Maar dat was wel een bijzondere... project inderdaad, om al die oude bandjes te verzamelen en dan te tapen en dan uit te brengen en mensen blij mee te maken, hopelijk.
0: Ja. Heel erg tof inderdaad.
2: En er is een keer, iets ge... Jezus, een slecht verhaal. verloot volgens mij een ding, een stropdas die iemand had gemaakt van blikjes waarop onze stickers geprojecteerd waren. Maar als jullie het al niet weten, de rest van de band het niet weet, dan heeft helemaal niemand hier iets aan. Maar dus ik hou het graag op bandje. Ja.
0: Hebben jullie nog een wens wat jullie heel graag in de toekomst ooit nog als merch zouden willen hebben?
1: Ik wil nog een keer een 10-inch uitbrengen. Dat staat nog op mijn bucketlist.
2: Ja.
1: Of een dubbel 10-inch eigenlijk.
2: Ja, 20-inch dus.
1: Ja.
2: Ja. ja of, mokken. Gewoon een mok. Ik bedoel, het is helemaal niet zo moeilijk en echt niet zo origineel. Maar het is wel tof om een mok te hebben. Of een pet hebben we ook nog nooit gehad. Of een muts of zo. Wordt een winter, hè?
1: Mogelijkheden, ja. Ja. Sokken.
2: Ja. Sokken.
3: Ja.
2: Oh ja, dat is waar. Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Ja.
0: Hey, maar er komt dus nog wel wat aan, denk ik. En we gaan ondertussen eventjes luisteren naar de wekelijkse battle. Je hoort zometeen wie heeft gewonnen. En ik ben heel erg benieuwd of ik er weer een puntje bij krijg. Want Jelle moet echt wel even een beetje aan de bak als het gaat om... zijn voorsprong, of tenminste voorsprong die hij nu absoluut niet heeft.

0: En dat was alweer de wekelijkse battle van deze week. En ja, volgende week, Jelle, moet je toch iets harder je best weer gaan doen. Voor nu, lieve luisteraars, onwijs bedankt weer voor het luisteren. En Studio Jotam, heel erg bedankt weer dat we hier hebben mogen zitten. En absoluut aan Intellectual, onwijs bedankt dat jullie hier naartoe gekomen zijn naar de studio. Het was een eer om jullie hier in ieder geval te hebben, eindelijk.
1: Dank voor de uitnodiging. Tot de volgende keer.
2: Heel leuk om hier te zijn.
0: Ja. Heel graag gedaan. En ja, zeker tot de volgende keer. En voor nu zijn we weer bij het laatste item van onze uitzending. Remy heeft elke week een nummer wat hij mee mag nemen. Zijn laatste kans. En het is elke week maar weer de vraag of we hem toestaan om volgende week weer iets aan te leveren. Hier is in ieder geval speciaal voor jullie A Rising Rebellion met Masochist.

0: What is going on?
1: Kink. Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop. Scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo. Nu voor €36,95. Welkoop. Weet wat te doen.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, een broodje.
8: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
13: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
14: Zeker weten.
13: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te

0: veiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai-vlucht door zijn co-piloot werd neergestoken, maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië heeft bezocht. De dader werd na de landing opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan daar naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes. 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de

0: podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: King. King is

0: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Met deze week in de bonus, Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Dat is lekker tafelen, lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd, bestel bij ah.nl of in de AH-app.
7: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
9: Sneldoor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffers staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. En Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Ook Jurriën Timber staat in de basis nadat verdediger Jan-Paul van Hekken gisteren geblesseerd de training verliet. De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje in de Nations League begint om 9:15. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
6: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
7: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
6: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
7: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: Kink.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken. Of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
10: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
11: Honda, the power of dreams.
8: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
12: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem is de politie bezig met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven, is besloten om de krakers eruit te halen. In meerdere Franse steden zijn de doodstraf is mislukt, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. En op een snelweg in het zuiden van Limburg heeft een automobilist een politieauto geramd. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna de politie erachteraan ging. Bij Maastricht vloog de auto van de weg en kon de automobilist worden aangehouden. De politie wil niet zeggen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: King. Distortion.
1: King. Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
3: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem zijn 12 krakers aangehouden die niet wilden vertrekken uit een oude sportschool. Er zitten ook nog steeds mensen binnen. Het pand wordt al 2 dagen bezet om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar dat deden ze niet, waarop de politie is begonnen met ontruimen. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. En op een snelweg in het zuiden van Limburg heeft een automobilist een politieauto geramd. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna de politie erachteraan ging. Bij Maastricht vloog de auto van de weg en kon de automobilist worden aangehouden. De politie wil niet zeggen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
2: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.

0: geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
1: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
3: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
4: Honda, the power of dreams.
1: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen voor maar €5,99. Lidl, je verdient het.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, pekannoten, 200 gram voor maar €2,99. Lidl, je verdient het.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
13: Odido.
14: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Emma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
5: Kun je ook niet wachten op de nieuwe iPhone 18 Pro? Gewoon even op BelSimpel kijken. Direct uit voorraad leverbaar met een abonnement dat bij jou past. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
5: De nieuwe iPhone 18 Pro? Bestel hem nu bij BelSimpel.
7: Kink. Distortion.